is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
2: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus die drie ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
1: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagden er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien, frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Talking Loud and Clear met OMD. Dat was dus de inkomer voor vandaag. Het is vandaag vrijdag. De laatste dag terug van de week. Voor sommigen is het wel een verlengd weekend. En voor degenen die nu al hun oogjes hebben opengedaan. Goedemorgen.

Cool and the Gang en Fresh. We gaan uiteraard nog een kijkje nemen wat er te doen is vandaag en in het weekend. We beginnen met Dick Smuiden. Er is een workshop creatief met collage dat gaat door morgen om 9:30 in het ontmoetingscentrum Walnis. Dan heb je in de muziekclub 4AD morgen om 20:00 een theater met Andries Bekkers. En maandag is er een jobdate in Spira Scholen Regio Dick Smuiden. Wil je meer informatie daarover? Neem dan vlug een kijkje bij inspirascholen.be/jobevents.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Je hebt nog tot zondag aanstaande een ruim aanbod in Zeebrugge aan foodtrucks, heerlijke drankjes en de hippe beach. En dit dan met het Foodtruck Festival Smaak. En informatie over het programma zelf vind je bij visitbrugges.be.

0: Linda FM weerbericht.
1: Aan zee verwachten we wel vandaag bredere opklaringen en droger weer. Maar het koelt wel af tussen de 8 en 13 graden. En tijdens het weekend is de kans op bui wel beperkter, maar zeker niet nul. De zon is regelmatig van de partij en morgen kan het terug gaan oplopen naar een 15 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen?

0: opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En straks kan je om 17:30 kennis gaan maken met pickleball. Dat is dus de snelst groeiende raketsport. Tennis, badminton en tafeltennis op een verrassende manier laten combineren. Het gaat dus vandaag door om 17:30 in Sporthal Terbeke.

Chelsea en Biezenbazen, dat was het dan, hè. Vandaag en morgen feest in Roeselaar. Daar vindt het festival Krottegem plaats. De Onze Lieve Vrouwenmarkt in het hart van de Volkse Wei. Daar geniet je dus 2 dagen lang van sfeer, muziek en gezelligheid voor jong en oud. Het is een gratis festival om samen te komen met vrienden, familie en buren en te gaan genieten van een warme lokale festivalsfeer.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Mbuild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
1: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
3: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
1: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
4: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
1: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 8.

Back to Black met Amy Winehouse. Ze zijn terug van weg geweest, deze BTS. Welkom, dit is Melinda FM.

Drinking in LA. Morgen is het dus zover, de 54ste internationale driedaagse wandeltocht in Ypres. Vanuit de zaal de Phoenix vertrekken voor een prachtige wandeling. Je kan kiezen dus uit verschillende afstanden. 30 kilometer mag je starten tot 11 uur, 20 kilometer tot 14 uur. Deelnameprijzen bedragen tussen de €2,50 en €4. En het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Je kan eigenlijk al starten vanaf 7 uur aan de Leopold Drielaan in Ypres. Meer info bij dus info@100kilometer.be.

0: zijn niet verdwenen.
1: Meteor met De Zijnlijn. We gaan terugkeren naar eind van de jaren 80. Met muziek en werk van Wet, Wet, Wet, Sweet Surrender.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Do it any way you want. Met de People's Joy. Zondag aanstaande is het Quispel Festival in de pannen. Die dag staat op de Leopold 1 Esplanade, alles in het teken van de trouwe viervoeters. De baasjes kunnen rustig rondsnuffelen, de hondjes beleven de dag van hun leven. Het gaat dus door zondag aanstaande van 11 tot 17 uur.

0: Linda FM weerbericht.
1: Ja, we verwerken wel nog enkele buien hoor. Vandaag in de namiddag aan zee, breder opklaring en droger weer. Maar het koelt wel af met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Dan tijdens het weekend is de kans op buien wel beperkter, maar zeker niet nul. De zon is regelmatig van de partij het weekend en het warmt zaterdag wel op tot een 15 graden en misschien zondag nog naar 17 graden. En dan vanaf maandag wordt het geleidelijk op warmer naar een normale waarde van 18 graden of meer.

Matthias Reim und verdammt ich lieb dich. Zondag aanstaande staat Oostende in het teken van een verbinding van inclusie tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Het Regenbooghuis aan Zee opent die dag de deuren voor iedereen die wil samenkomen, praten, reflecteren of gewoon genieten van een warme en gezellige sfeer. Tussen 14 en 19 uur ben je dus welkom in de Kerkstraat nummer 11.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine.

0: Zinnen op stralendehuid.com van Meteo.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Basement Jacks en Romeo. Zondag aanstaande wordt Roesbrugge aan de IJzer opnieuw het toneel voor een unieke sportieve uitdaging. De IJzersprint 2.0. Tijdens deze toegankelijk maar spannende race wisselen deelnemers lopen en kajakken af in een energieke sprint langs de IJzer. In totaal leggen ze 3 kilometer lopend en 3 kilometer kajakkend af. Snelheid, teamwork en vooral plezier, die staan centraal. De wedstrijd gaat door op de site van IJzerfun in Roesbrugge, Haringen bij Poperingen. En krijgt dit jaar een extra warm hart. Want de opbrengst gaat namelijk naar het goede doel Dierenasiel Poezenhoef.

En ben je van plan om je tuin eens onder handen te nemen? Droom je van een tuin met een aangenaam klimaat die bruist van het leven, maar je weet niet juist hoe je daaraan moet beginnen? Wel, laat je adviseren door een tuincoach van het regionaal landschap Westhoek. Je kan nog tot eind mei je tuinbezoek aanvragen via rlwesthoek.be/tuincoach. En maandag aanstaande een nieuwe aflevering van de Vroege Vogels om 6 uur. Fijn weekend, maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
2: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
1: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
1: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
4: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
1: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

zijn deze laatste muziekdoos van deze week gestart met eentje uit 1985 van Howard Jones en Things Can Only Get Better. Het kan alleen maar beter gaan en hopelijk ook met het weer, want dat is niet zo formidabel dit weekend en ook de afgelopen dagen. Goed, we zijn klaar voor 2 uur met hits en classics hier in de muziekdoos. Dit zijn Sommieux.

Gary Hager en morgen weer een dag. Elton John, de man met heel wat grote hits achter zijn naam. Hier is nog eentje van hem. I'm

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Nu zondag 17 mei staat Oostende in het teken van verbinding en inclusie tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, Biofobie en Transfobie. Het Regenbooghuis aan Zee opent die dag de deuren voor iedereen die wil samenkomen, praten, reflecteren of gewoon genieten van een warme en veilige sfeer. Tussen 14 en 19 uur ben je welkom in de Kerkstraat 11 voor een open huis waar respect, diversiteit en jezelf kunnen zijn centraal staan.

0: Week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: De nieuwe plaats van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.
0: Airplay van de Week.
2: Hoe vaak heb ik je niet gekust? Volgens Freud niet geheel onbewust.

5 uur thuis met het cafard. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw zegt:

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer.

varen. Matthias Vergoos en de Wilde Zee. Goed, om 9 uur is er regionaal nieuws. Dit zijn nog Flash and the Pan met Early Morning Wake Up.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Avelgem is oud-wielrenner Mark de Meijer postuum gehuldigd als ereburger. Mark die overleed in 1982 en won 50 jaar geleden Parijs-Roubaix. In Oud-Rijven wordt binnenkort ook een straat naar hem vernoemd. In de grote Kemmelbeek in Reningelst is een zware vervuiling met oxamiel vastgesteld, tot wel 2000 keer boven de toegelaten norm. Het pesticide is al jaren verboden. De beek is een belangrijke aanvoer voor drinkwaterproductiecentrum De Blankaard, waar al te veel schadelijke stoffen worden gemeten. De politie zone Blankenbergen-Zuinkerke controleerde 65 elektrische tweewielers en er werden meerdere overtredingen vastgesteld. 3 voertuigen die zijn in beslag genomen en 4 andere geïmmobiliseerd. In Ieper verzamelden meer dan 100 eigenaars van Lotus-wagens voor de 16e Ieper Lotus Day. Met 135 bolides uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland is het volgens de organisatie de grootste Lotus-bijeenkomst in de Benelux. De rit die ging daarna richting Brugge, Jabbeke en Hooglede. In Blankenbergen zijn de 74ste havenfeesten gestart. Ondanks het wisselvallige weer zakten de eerste bezoekers al af naar de jachthaven. De organisatie in Blankenbergen verwacht duizenden mensen. De gemeenteraad van Torhout komt op maandag 18 mei opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de tijdelijke parking, de ijspiste en de toekomst van het ziekenhuis in Torhout.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het wisselvallige weer houdt aan. Het blijft fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind die blijft merkbaar aanwezig, maar neemt geleidelijk af en draait naar het noorden. Later op de dag kunnen er opnieuw bredere opklaringen verschijnen vanuit de kust. Naar het weekend toe komt het weer stilaan tot rust en stijgen de temperaturen lichtjes. Vooral morgen, zaterdag, is er nog kans op enkele verspreide buien. Met een westelijke wind klimt het kwik dan opnieuw naar ongeveer 14 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 10 uur.

De Human Lee, die we nog kennen van hun grote hit Don't You Want Me Baby, maar deze deed het ook helemaal niet slecht hoor. Je hoorde The Mirror Man. Goedemorgen.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Creedence Clearwater Revival. En een van hun vele hits in de tijd, Up Around the Band. Zometeen krijg je de Eurythmics te horen met There Must Be an Angel na Chapel Rowan.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben nooit een grote fan geweest van Paul de Leeuw, maar hij heeft toch een paar uitstekende platen gemaakt. Ik heb je lief en dat brengt ons bij de spreuk. Het is beter de waarheid te vertellen, zelfs als sommige mensen van je weglopen, dan te vertellen wat mensen willen horen, zodat ze bij je blijven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dana Winner en Telos. Goed, het zit erop wat betreft de muziekdoos voor deze week. Maandagmorgen zijn we er opnieuw natuurlijk vanaf 8 uur. Ik wens je nog een fijn weekend. Geniet ervan. Tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vandaag toch nog een amazing vrijdag. Ja, iedereen maakt de brug in Vlaanderen waarschijnlijk. Heel weinig volk op de werkvloer, maar toch zijn er verhalen over ondernemers en handelszaken. Welkom bij Melinda FM op de werkvloer. Goedemorgen.

I see you when I get there. Lou Rawls bij Melinda FM. Lou Rawls was een hele goede vriend van Sam Cooke. En eigenlijk was hij wel heel blij dat hij in de jaren 70 nog een aantal hits mocht scoren. Want toen hij 25 was, is hij betrokken geraakt in een ernstig auto-ongeluk. Heeft daarna een hele lange tijd in coma moeten liggen en moeten revalideren. Maar het is allemaal goed gekomen. 20 jaar geleden hebben we van hem afscheid genomen. Lou Rawls op vrijdag voormiddag.

net zoals zoveel BV's heeft zij ook een hele zware week achter de rug, want zij mocht het afscheidslied zingen op de uitvaart van Hans Otten begin deze week in Mechelen.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

kan ze binnenkort nog eens aan het werk zien in ons land. Ja, ik denk zelfs net na de zomervakantie. Dan geven ze een concert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Daar vlak aan het Centraal Station. 10cc bij Melinda FM op deze brugdag. En het verhaal op de werkvloer komt vandaag ook uit Brugge. De populaire chocoladerepen Dominique's en Julius van de Chocolate Line, die zitten in een nieuwe verpakking. Ja, chocolatier Dominique Personne werd daarvoor op de vingers getikt door een Nederlands patentenbureau dat de belangen verdedigt van Mars Food Europe. De snacks van Dominique die leken wel heel veel op een Twix en dat zorgde voor verwarring en Mars Food Europe had daarvoor een klacht ingediend. Nu, Dominique heeft laten weten dat alles in der minne is geregeld en dat het ook allemaal van de baan is. De populaire chocoladerepen Dominique's en Julius die blijven wel bestaan, die blijven verder verkocht worden, maar die zitten dus nu in een nieuwe verpakking. Op 31 mei dan is er in het depot aan het station in Leuven het concert van de Lage Landen. Met onder meer optredens van Nol Havens, de zanger van VOF de Kunst, van Erik Meesie, de zanger van Toontje Lager en van Henk Westbroek. Dat is de zanger van Het Goede Doel. En die kennen we nog van deze hit uit 1984. België, is er leven op Pluto?

0: houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Ik zet mijn wagen nogal eens graag aan de kant om volledig op te gaan in het liedje Main Street van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Maar ook dit was een fantastische hit in 1981, Against the Wind. En van het weer gesproken, wel, we gaan de weerkaarten zo meteen op tafel leggen. Het is bijna 11 uur tijd voor het nieuws uit West-Vlaanderen bij Melinda FM. Maar ik heb toch al van Jeroen begrepen dat we naar een mooie week toe gaan en naar een heel zonnig Pinksterweekend. Ja, dat geeft ons levenslust.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Ieper verzamelden meer dan 100 eigenaars van Lotuswagens voor de 16e Ieper Lotus Day. Met 135 bolides uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland is het volgens de organisatie de grootste Lotusbijeenkomst in de Benelux. De rit die ging daarna richting Brugge, Jabbeke en Hoogleden. De gemeenteraad van Torhout komt op maandag 18 mei opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de tijdelijke parking, de ijspiste en de toekomst van het ziekenhuis in Torhout. In Blankenbergen zijn de 74ste havenfeesten gestart. Ondanks het wisselvallige weer zakten de eerste bezoekers al af naar de jachthaven. De organisatie in Blankenbergen verwacht duizenden mensen. Beweging.net vierde hemelvaart in Oostende met de jaarlijkse Rerum Novarum viering. Voorzitter Julie Hendricks de Vos gaf haar eerste toespraak en nam zowel het beleid als het maatschappelijk debat scherp onder de loep onder het motto Woorden doen er toe. De politie zone Blankenbergen-Zuinkerken controleerde 65 elektrische tweewielers en er werden meerdere overtredingen vastgesteld. 3 voertuigen die zijn in beslag genomen en 4 andere geïmmobiliseerd. In Avelgem is oud-wielrenner Mark de Meijer postuum gehuldigd als ereburger. Mark die overleed in 1982 en won 50 jaar geleden Parijs-Roubaix. In Oud-Rijven wordt binnenkort ook een straat naar hem vernoemd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het wisselvallige weer houdt aan. Het blijft fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind die blijft merkbaar aanwezig, maar neemt geleidelijk af en draait naar het noorden. Later op de dag kunnen er opnieuw bredere opklaringen verschijnen vanuit de kust. Naar het weekend toe komt het weer stilaan tot rust en stijgen de temperaturen lichtjes. Vooral morgen, zaterdag, is er nog kans op enkele verspreide buien. Met een westelijke wind klimt het kwik dan opnieuw naar ongeveer 14 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Sinds gisteravond kennen we de finalisten van het Eurovisie Songfestival. En benieuwd wie morgenavond dus de number one wordt. Voor haar was dat in 2005. Ondertussen ook alweer 21 jaar geleden. Terug welkom op de werkvloer op vrijdag 15 mei.

Ah, het is deze week toch wel een bijzondere werkweek, hè? Ja, een korte. Gisteren was het Hemelvaartsdag. Iedereen thuis. Vandaag een brugdag. Sommige collega's zijn thuis. Dinsdag was er die staking bij het openbaar vervoer. En toch toegeven dat we, ja, een fijne week hebben gehad, hè? En het is nog niet gedaan. Hier op de werkvloer gaan we voluit. En daar gaat ook Jaap Rezema voor zorgen.

Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Hij deed het nogthans met veel fatsoen, maar Vlaamse zanger worden, dat was niet echt voor hem weggelegd. Philip Robrecht, het begon in de zomer van 1990 met Magie en dan later kwam deze fatsoen. En ondertussen is hij uitgeweken naar Ierland. 11:30 geweest, welkom op de werkvloer. Dit is Melinda FM.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Het was de eerste grote hit die ze hadden, hè? Charles en Eddie met Would I Lie to You. En dit was nog een herinnering uit de 80s, The Talking Heads, met de live versie van Slippery People. De classics op de werkvloer, Amazing Vrijdag bij Melinda FM. En we

On the bright side of the road. Als je onderweg bent met de wagen, wees voorzichtig en blijf luisteren. Zometeen is er Club de Wit tussen 12 en 2. Dat is ook lunchradio voor zij die vandaag toch op de werkvloer zitten. En op die werkvloer hebben wij verteld over Dominique Persoon uit Brugge van de Chocolate Line. Die zijn op de vingers getikt geworden omdat de verpakking van de Dominiques en de Julius, ja, dat trok toch wel erg veel op een Twix. En Mars Food Europe heeft daarvoor een klacht ingediend. En Dominique heeft dat ondertussen in der midden geregeld. Dus alles is van de baan. De chocoladerepen blijven verder verkocht worden, maar zullen dus voortaan ook in een andere verpakking zitten. En Ron, denk ik ook, hè,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
2: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
1: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
3: De reden is heel duidelijk, hè. Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
1: De stijging aan zelfstandige werknemers is te wijten aan het nijpende tekort aan vaste werkkrachten in de sector. Wie op dit moment een reis naar Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
4: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
1: Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat hij eigenlijk dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en dat is 700ste sneller dan haar vorige record. Vanmiddag bewolkt met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En volgende week begint wel nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Met platen zoals deze hier op de radio besef je pas echt dat we vrijdag zijn, nietwaar? De dame uit het Oost-Vlaamse Zottegem, Jessie, was dat, samen met de McKenzie. En you're all I need, net na Dirksmeet, op deze dus bevrijdende vrijdag.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit, met Ron De Wit.
0: 15 mei prijkt op de kalender. Het is vandaag de dag dat in 1928 Mickey Mouse zijn eerste optreden gaf in de tekenfilm Plane Crazy. Maar daarover straks meer in de historische nieuwsfeiten van deze dag. Welkom in een nieuwe Club De Wit allemaal.
2: Girl, I'm about to have a

classic van bij ons die dit jaar ook alweer zijn 27e verjaardag viert. There's a Wrong van Novastar. En nu Redbox, een duo uit Londen bestaande uit Simon Clark en Julian Close, dat begin 1987 een top 5 hit scoorde met There's a For America. Het enige wat ze niet wilden worden, zijn ze wel degelijk wel geworden. En dat is een eendagsvlieg.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Douwe, Bob en Mo nog even blijven. Nu Jewel Akins, The Birds and the Bees. Een referentie naar de bloemetjes en de bijtjes, oftewel seksuele voorlichting voor kinderen. Naar verluid heeft een 12-jarig kind dan ook het lied geschreven destijds. In 1964 had deze Jewel Akins er een dikke hit mee te pakken.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.
2: Let's go!

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 15 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1928. Dan heeft Mickey Mouse zijn eerste optreden en dat in de tekenfilm Plane Crazy. 1991, Peru sluit een overeenkomst met de Verenigde Staten ter bestrijding van de productie en handel van grondstoffen voor cocaïne. 1994, Pater Damian, oftewel Jozef de Veuster, wordt door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. 1995, China voert een nieuwe ondergrondse kernproef uit. De vierde sinds de andere kernmogendheden in 1992 een vrijwillige stop afkondigden. 2008, Californië wordt de tweede staat in de Verenigde Staten na Massachusetts die homohuwelijken toestaat. 2011, in Spanje breken een week voor de lokale verkiezingen grote straatprotesten uit tegen sociale, economische en politieke misverstanden in het land. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 15 mei.

0: Als je bij jezelf denkt van, hey, Lizzo, zijn we die niet vandaag al eens tegengekomen? Jawel, daarnet met een oude single. Dit keer was haar gloednieuw en oh, wat is die goed, hè? Deze Don't Make Me Love You, Lizzo dus, net na de historische nieuwsfeiten van deze 15 mei.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Zometeen gaan we airplayen. Eerst nog dit keer vanuit de gouden jaren 80. King, Love and Pride.

0: FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 2.

0: 32 78 47. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer.

Toen werden ze nog voluit of languit Lijers Michiels en Soul Sister genoemd. Je hoorde Facing Love. En nu gaan we de komende minuten heel wat geld spenderen, want tegenwoordig is dat een hele dure aangelegenheid geworden. Dat halen van een rijbewijs, driver's license. Hier is Olivia Rodrigo.

0: Zo een van die vele jonge talenten tegenwoordig, deze Olivia Rodrigo, driver's license was dat. Een blik op de klok leert mij dat 1 uur eraan komt met rasse schreden, plaatsmaken voor de mensen van het nieuws. Doen we, en dan zijn we terug met deel 2 van Club de Wit. Tot zometeen.
1: Klassieker, in je eigen moedertaal.
2: De

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamil gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
2: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
1: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
3: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
1: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspar heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: Met zanger en ook gitarist Gary Lightbody, Snow Patrol was dat, de Schotse rockband, zong van Just Say Yes. Zeg ja aan de grootste hits aller tijden, dan zit je goed hier via deze gouden hoofdlengte natuurlijk.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Dit weekend wordt er wel degelijk gevoetbald in de Belgische eerste klasse. Zij het niet in play-off 2 of play-off 3, enkel nog in play-off 1. De wedstrijden gaan we zo meteen onder de loep in.

Van heel wat jaren geleden en van bij ons deze Sarah, dus leuk om terug te horen. True Love is Taf was dat. Woensdag laatstleden was er de bekerfinale in het Belgisch voetbal, de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht. Dit weekend is er alweer gewone Belgische competitie. Zij het enkel in play-off 1. Morgen, 16 mei, is er een wedstrijd om 8:15. Dat is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent. En de rest van de twee wedstrijden is voor zondag 17 mei. Om 13:30 is er Anderlecht KV Mechelen. En de topper is voor om 18:30 af te gaspelen. En dat is de wedstrijd tussen Club Brugge en Union Saint-Gilloise. No.

Shoppie Shoppie Shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Muziek vanuit Studio 100, de nieuwe K3 was dat hier bij Melinda FM en liefde, love, amour. En nu terug van het heden naar het verleden, naar de jaren 60. Hier is Keith West, excerpt from a teenage opera. Een teenage opera is het treurige verhaal rond de dood van een groentenboer die wel degelijk Jack heette.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: waren alle artiestennamen en titels van platen maar allemaal zo kort. Het zou voor ons veel gemakkelijker worden allemaal. Duffy was dat. En Mercy op deze 15 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Birdie, de Britse zangeres, wordt er 30. Mr. Props, de Nederlandse zanger, 42. En David Charvet, de Franse zanger en ook acteur, wordt er 54. Andrew Eldridge, de Britse zanger bij Ziggo Ziggo Sputnik, wordt er 67. En Brian Eno, de Britse muzikant en ook producer van onder meer The Talking Heads, Genesis, U2 en Coldplay, wordt er 78. Overleden in 2020 de Amerikaanse zanger Trini Lopez, je weet wel van de plaat If I Had a Hammer, zou vandaag 89 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Britse muzikant en ook componist Mike Oldfield. Die wordt er vandaag 73.

0: De Britse multi-instrumentalist Mike Oldfield is jarig. Hij wordt er vandaag 73. Hier te beluisteren samen met een van zijn favoriete zangeressen, de Schotse Maggie Reilly, in de plaat Two Friends.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: En nu de Britse groep gebouwd rond zangeres Heather Small. Je weet wel, die zangeres met die heerlijke soulstem. Ik heb het over M People. It is Moving On Up.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Zaterdag 27 juni is het zover. Is het te zien en vooral te beluisteren op Rock Werchter. De kaarten zijn allemaal de deur uit, maar via Ticketmaster kan je er misschien nog wel aangeraken. Maar dat zal wel natuurlijk wel ietsje meer kosten dan gewoonlijk. Je moet er wat voor over hebben voor deze dame hier. Pommelien Thijs was dat en Cassandra.

Coldplay. En de hardest part, het hardste gedeelte van een programma, is natuurlijk afscheid nemen. Want hier scheiden wel degelijk onze muzikale wegen voor vandaag en voor dit komend weekend. Wij spreken elkaar terug maandag opnieuw tussen 12 en 2 met nieuwe afleveringen. De ganse werk- en schoolweek lang van Club De Weet. Klaartje met een plaat die volledig uit samples bestaat, maar wel een hele grote hit was in de jaren 80. Dit is nog Mars, een pump up the volume. Tot volgende week allemaal.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper verzamelden meer dan 100 eigenaars van Lotuswagens voor de 16e Ieper Lotus Day. Met 135 bolides uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland is het volgens de organisatie de grootste Lotusbijeenkomst in de Benelux. De rit die ging daarna richting Brugge, Jabbeke en Hoogleden. In Blankenbergen zijn de 74ste havenfeesten gestart. Ondanks het wisselvallige weer zakten de eerste bezoekers al af naar de jachthaven. De organisatie in Blankenbergen verwacht duizenden mensen. De politie zone Blankenbergen-Zuinkerke controleerde 65 elektrische tweewielers en er werden meerdere overtredingen vastgesteld. 3 voertuigen die zijn in beslag genomen en 4 andere geïmmobiliseerd. In de grote Kemmelbeek in Reningelst is een zware vervuiling met oxamiel vastgesteld, tot wel 2000 keer boven de toegelaten norm. Het pesticide is al jaren verboden. De beek is een belangrijke aanvoer voor drinkwaterproductiecentrum De Blankaert, waar al te veel schadelijke stoffen worden gemeten. Beweging.net vierde Hemelvaart in Oostende met de jaarlijkse Rerum Novarum viering. Voorzitter Julie Hendricks de Vos gaf haar eerste toespraak en nam zowel het beleid als het maatschappelijk debat scherp onder de loep onder het motto Woorden doen ertoe. De gemeenteraad van Torhout komt op maandag 18 mei opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de tijdelijke parking, de ijspiste en de toekomst van het ziekenhuis in Torhout.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het wisselvallige weer houdt aan. Het blijft fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind die blijft merkbaar aanwezig, maar neemt geleidelijk af en draait naar het noorden. Later op de dag kunnen er opnieuw bredere opklaringen verschijnen vanuit de kust. Naar het weekend toe komt het weer stilaan tot rust en stijgen de temperaturen lichtjes. Vooral morgen, zaterdag, is er nog kans op enkele verspreide buien. Met een westelijke wind klimt het kwik dan opnieuw naar ongeveer 14 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: Elisabeth Andreasson en Hanne Kreug, die hadden al een succesvolle solo-carrière, maar in 1984 besloten ze hun krachten te bundelen en de Bobby Sox te worden. Het idee achter het duo was om liedjes uit de jaren 50 op een licht gemoderniseerde manier op te nemen. En ze gingen meedoen aan het Eurovisie Songfestival van 1985. En ja, ze werden voor Noorwegen nummer 1. Wij draaiden alvast de originele versie in het Noors uit die tijd. La Dead Swingen. Goedemiddag iedereen en van harte welkom alweer bij Melinda FM.
1: 2-3, dit is Matinee.

Ja, dat wordt al bezongen sinds de jaren 60. A Wonderful World, maar de geschiedenis heeft daar soms wel anders over beslist. Alhoewel, laten we niet klagen. Hè. Sam Cooke. En Wonderful World. Het is vrijdag 15 mei. We zitten zo tussen de feestdag van gisteren en het weekend dat eraan komt. Dat noemt men dan een brugdag, hè? Ja. Laten we er vandaag samen genieten met de goede muziek hier

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

jaar van Weekend en Cry For Me. Straks rond 14:30 na deze plaat van Kiki D Band en I've Got The Music In Me gaan we nog één keer terug naar het Eurovisie Songfestival, naar dat van 83.

je dat ook? Dat is zo'n nummer dat meteen in je lijf kruipt. Plaat met bakken energie. Kiki D was dat en I've Got The Music In Me. En we keren nog eens terug naar het Eurovisie Songfestival van 1983. Denemarken behaalt in 1983 een mooie derde plaats op het Eurovisie Songfestival in München met Kloden Draaier, gezongen door Gry Johansen. Een energiek en modern popnummer dat perfect aansloot bij de sound van de jaren 80. Gry Johansen viel op met haar krachtige stem en opvallende podiumpresence. Het nummer was fris, dansbaar en bleef meteen hangen bij het publiek. Met deze prestatie bevestigde Denemarken zijn terugkeer naar de top van het Eurovisiepodium na enkele jaren van minder succes. 1983, Gry Johansen met Kloden Draaier.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

aan. We gaan stilaan richting 3 uur. En ja, ja, Luc de Lee die staat hier al te trappelen om het over te nemen. Ik moet zijn enthousiasme een beetje temperen, want het is nog niet zover. Nee, ik heb nog wel een paar plaatjes voor jullie. Onder andere deze uit 1983.

Rita Aura, dat was de zangeres. En Robin Schulz, die zat achter de knoppen met I'll Be There. En nu gaan we terug naar de jaren 90 met Fast Love van George Michael. Het is een funky hit uit 1996. We vinden het terug in zijn album Older. En het werd wereldwijd een groot succes. Met zijn strakke beat en herkenbare groove laat George Michael horen dat liefde soms snel en simpel mag zijn, zolang het maar goed is.

Een vluggertje, dat mag er altijd bij. Maar ja, op onze leeftijd duurt dat natuurlijk een beetje langer. Ja, dat is een klein beetje inside-informatie. George Michael was dat hier bij Melinda FM en Fast Love. Dat bracht ons bijna aan de komst van Luc de Lee zometeen na 3 uur met de Rotonde. Ik wens je nog een hele fijne vrijdagnamiddag. Als je verlof hebt, geniet ervan. En natuurlijk ook een heel fijn weekend. En volgende week, dan zijn we graag terug elke dag tussen 2 en 3. En dit is nog Ice House. Tot volgende week.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weer van ons vandaag. Alle liefde van de wereld, A Heart of Gold van Neil Young. En meteen zijn we weer vertrokken voor een nieuwe rotonde. Dankjewel Stef, wij gaan de vrijdag aflevering op jullie loslaten. Welkom.

Dit noemen wij oud goud uit 1970 van Dave Edmunds en I Hear You Knocking. Als je voortaan op restaurant wilt gaan en een glaasje drinken, dan wordt het gevaarlijk. Maar nu kunnen restaurantliefhebbers beroep doen via het Belgische reservatieplatform Table Fever om gebruik te maken van Get Driven. Zo word je op een veilige manier na een avondje tafelen thuis afgezet, zonder verdere risico's. Met het zomerseizoen in aantocht is dit wel iets dat kan tellen als alternatief. Sabine Tiels, woorden genoeg. Een

Uiteraard zorgen wij ook voor recent werk bij Melinda FM. Dit was Katy Perry uit 2025 met Band-Aids. Ontdek de kustverdediging tijdens Bunkerdag 2026. Spring op je fiets en beleef een unieke tocht door de geschiedenis. Tijdens Bunkerdag verken je indrukwekkende bunkers uit zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Volg een mooie fietsroute van ongeveer 16 kilometer en verzamel onderweg letters om een geheim codewoord te vormen, goed voor een leuke gadget. Onderweg zorgen gidsen, muziek en re-enactors voor extra sfeer en boeiende verhalen. Wanneer kunnen we dit doen? Zondag 7 juni en je hebt vrij vertrek tussen 10 en 14 uur. Het startpunt is Bunker Tilly 2 aan de achterzijde van Westfront. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijving is wel verplicht via visitnieuwpoort.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Richard Marx en het wondermooie Angelia. Goed nieuws voor de voetballiefhebbers onder ons, want zowel Telenet als Proximus hebben een deal kunnen sluiten met DAZN wat de Belgische competitie betreft. Vanaf volgend seizoen zal je zowel als Telenet als Proximus klant kunnen genieten van onze Belgische Pro League. Welk prijskaartje er zal aangangen is uiteraard nog niet geweten, maar dit zal voor menige voetballiefhebber toch de laatste zorg zijn. Ain't no mountain high enough.

Noordkaap en satelliet Suzy. Van 16 tot en met 24 mei loopt de week van de korte keten. Tijdens deze periode worden lokale boerenproducenten en hun heerlijke producten extra in de kijker geplaatst. Over heel Vlaanderen kan je proeven, ontdekken en beleven. Kom te weten wie er achter jouw favoriete streekproducten zit en steun de mensen die lokaal voedsel mogelijk maken. Van 16 tot en met 31 mei ontvang je bij elke aankoop bij een deelnemend verkooppunt een unieke code. Zend deze code door via weekvandekorteketen.be/wedstrijd en maak kans op heel mooie prijzen. Dit is Miley Cyrus, End of the World.

0: 90 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

In de jaren 80 was het een enorme rage dat street dansen en Break Machine heeft er in 1984 ook nog een hit mee gescoord. Street Dance. Je zult voortaan nu ook anoniem met AI kunnen praten via WhatsApp. Met de introductie van Incognito Chat zal er dus geen vertrouwelijke informatie meer op het net kunnen terechtkomen. De persoonlijke chat met AI zullen dus volledig vertrouwelijk zijn en niet meer kunnen uitlekken. Althans, dit is wat ze ons doen beloven. Of er een extra prijskaartje zal aan vasthangen, dat is nog niet geweten. En wij gaan nog wat sfeer op de radio scheppen met Christophe en Sweet Caroline.

Dancing in the Flames van Weekend. En inderdaad, het is weekend, althans voor mij, want de collega's die gaan het hier allemaal van ons overnemen. Maar volgende week maandag, dan hebben wij weer nieuwe afleveringen van onze rotonde. Dus wees er ook alweer bij. We gaan er vandaag uit met Dua Lipa en Dance the Night. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de grote Kemmelbeke in Reningelst is een zware vervuiling met oxamiel vastgesteld, tot wel 2000 keer boven de toegelaten norm. Het pesticide is al jaren verboden. De beek is een belangrijke aanvoer voor het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert, waar al te veel schadelijke stoffen worden gemeten. De stad Gestel moedigt inwoners deze maand aan om lokaal te winkelen, te voet of met de fiets. Wie zo een handelszaak bezoekt, krijgt een stempel op een spaarkaart. En de kaarten die zijn verkrijgbaar bij alle deelnemende handelaars in Gestel. De politie zone Blankenbergen-Zuijenkerken controleerde 65 elektrische tweewielers en er werden meerdere overtredingen vastgesteld. 3 voertuigen die zijn in beslag genomen en 4 andere geïmmobiliseerd. Beweging.net vierde Hemelvaart in Oostende met de jaarlijkse Rerum Novarum-viering. Voorzitter Julie Hendricks de Vos gaf haar eerste toespraak en nam zowel het beleid als het maatschappelijk debat scherp onder de loep onder het motto Woorden doen ertoe. In Blankenbergen zijn de 74ste havenfeesten gestart. Ondanks het wisselvallige weer zakten de eerste bezoekers al af naar de jachthaven. De organisatie in Blankenbergen verwacht duizenden mensen. Zo'n 25.000 mensen hebben de heilig bloedprocessie bijgewoond. Door het regenweer van gisteren was er twijfel over een afgelasting en kwam er minder volk dan vorig jaar. Toch spreekt de organisatie in Brugge van een geslaagde editie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het wisselvallige weer houdt aan. Het blijft fris met temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind die blijft merkbaar aanwezig, maar neemt geleidelijk af en draait naar het noorden. Later op de dag kunnen er opnieuw bredere opklaringen verschijnen vanuit de kust. Naar het weekend toe komt het weer stilaan tot rust en stijgen de temperaturen lichtjes. Vooral morgen, zaterdag, is er nog kans op enkele verspreide buien. Met een westelijke wind klimt het kwik dan opnieuw naar ongeveer 14 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.

Het komt uit de gelijknamige film Kenny Loggins met Footloose. Goedemiddag, welkom erbij. Het is alweer vrijdag vandaag, even over 4 uur. Dit is De Spits, tot 5 uur.

Het was een van die grote hits voor Toto. Je luisterde naar Rosanna. We zoeken straks ook naar een goed nieuwsbericht. Ik kan u misschien al het volgende meegeven. Dat wie op reis wil gaan, nu kan scoren met een reisje naar het Midden-Oosten. Dus Egypte en Turkije bijvoorbeeld. Er zijn verschillende reisbureaus die een 1+1 gratis actie doen. Krijg je niet.

Ook deze week weer een verlengd weekend met de vrije dag op donderdag en de bruggedag op vrijdag voor de meesten onder ons. Al wil het weer niet echt mee, dat is een beetje jammer. De boekingen aan onze kust liepen terug met zo'n 10% ten opzichte van vorig jaar.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer.

Uit 1981 kwamen uit Nederland Doris D en de Pins met Shine Up. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag temperatuur tot 11 graden. Zon gaan we niet te zien krijgen. Zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Morgen zou het iets beter zijn. 13 graden, af en toe wat zon. Dan zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Niks om over naar huis te schrijven. Zwaar bewolkt en regen. Vanaf donderdag wordt het beter.

Eerst hadden we Misha Mara met liefdesliedjes en daarna Benson Boone, Mr. Electric Blue. Goed nieuws, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Verkeerslichten doen meer dan het verkeer regelen. Blijkt uit een nieuw onderzoek. Hoe vaak het groen of rood is, stuurt ook onbewust voor welk vervoersmiddel we kiezen. Rode lichten zijn niet populair, maar misschien moeten ze toch wat langer branden, stelt onderzoek aan de Universiteit van Parma en de Complexity Science Hub in Wenen. Je zou denken dat de files dan langer worden, maar eigenlijk is het precies omgekeerd. Hoe vaker en langer ze op rood staan, hoe sneller we de auto links laten liggen.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Culture Club met Boy George en The War Song. Ook een beetje oorlog in de finale van de Crocky Cup tussen Anderlecht en Union. 300 vernielde zitjes in het Anderlecht-vak alleen al. De stad Brussel spreekt van een schande.

Eerst hadden we Juanes, die we nog kennen van zijn Camisa Negra. En daarna Melanie C. En die kennen we dan alweer van de Spice Girl met Sweat. Daarmee zit het er helemaal op wat deze vrijdagse aflevering van de Spits betreft. Veel plezier met de collega's. Prachtig, prachtig en een prettig weekend toegewenst. Hou het veilig. Graag tot maandag. Zijn we terug om een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor het drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
2: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
1: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs. Tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
3: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbonnen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
1: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurrie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
4: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Marcel ook.
1: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM.

0: Jawel, je bent weer met je gat in de boter gevallen, want de komende 53 minuten zijn we er volledig voor jou, Just Town and You Got Me.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Heel wat mannen die vandaag aanwezig zijn op ons toestel zullen ongetwijfeld wel de eerste groet bij ongevallen willen krijgen van deze dames. De Spice Girls met Spice Up Your Life. Dat doen we zometeen met de geluiden van High Tech, maar eerst uit Vlaanderen, De Geest.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Je radio op volle kracht op vrijdagmiddag bij Melinda FM met deze geluiden van Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Dit is goud van oud in die turbulentie show.

0: week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.

Het is trouwens maar best dat de kuisvrouw hier deze morgen is geweest om deze platen van onder het stof te halen natuurlijk. Chris de Bruyne Band, dat was Je Suis Gaga en dat zijn we op de geluiden van Miles Smith en Niall Horan.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Samen zijn we in grote familie, die turbulente show. All together now, that was the farm.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Je moet ze meerdere malen hebben beluisterd en dan kan je zeggen, ik word er wel fan van, wij ook trouwens. Dat was Sam Ye met This Is The Moment. En het is een pijnlijk moment, want we moeten afscheid nemen. We maken graag een nieuwe afspraak, maandagmiddag, tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoogen van de beroepsvereniging van kinesietherapeuten verwacht er weinig van.
2: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesietherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat, daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
1: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rakenklappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. En er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vrelings.
3: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbonnen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
1: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Journaliste Carolien van Nuenen.
4: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
1: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden. Ook begin volgende week nog buien. Vanaf donderdag wordt het zonniger en ook warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: me.
1: Zij is duidelijk beheerd wild. So it's so easy to fall in love with me. Olivia Dean was dat. Ik heb een speciale oproep voor alle personen die nu nog aan het werk zijn. Die laatste e-mail uitsturen hoeft echt niet meer, want er is niemand die hem nog gaat lezen. We zitten midden in een verlengd weekend. Dus die laptop moet je nu echt opbergen en gewoon luisteren naar boeken toe. Want dit is het ideale recept om te genieten van het lange weekend. Met Paul Young en The Love of the Common People. Goedenavond.

Fly by, dit was Blue. We gaan ons beste Frans nog even bovenhalen met zo dadelijk Stromae en Pom en Ma Mère Ennemie. En nu gaan we luisteren naar Rafa. Loin de mes yeux bij Melinda FM.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Melinda FM 68 Chris van Toren.

Thomas Gray met Rumors. Bij Melinda FM in Boeken Toe, jouw wekelijkse afspraak op vrijdagavond tussen 6 en 8 om het weekend echt in te luiden. Met natuurlijk ook hits uit vorige eeuw, zoals zo dadelijk Simon & Garfunkel en Cecilia. En nu dit leuke nummertje van Fan Fan. Dit is Happy Station, Melinda FM, jouw Happy Station. Goedenavond.

0: Straight Ahead van Kool & The Gang. Vrijdagavond, dan is er ook altijd tijd voor een Melinda FM Amazing moment. En vanavond koos ik voor dit nummer van Frank Dingenen en Niels William. Dat goed gevoel op vrijdagavond.
1: Jij leek een vogel voor de kat, een ondeugend moeilijk kind.

0: verzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen, bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Denk je ook wel eens aan mij? Do you ever think of me? Google, David Guetta, Kehlani en Daycom. Hier bij Melinda FM tijdens het verlengde weekend, waarin de weerhonden ons helaas niet gunstig gezind zijn, de ijsgeilen volop hun ding doen. Maar gelukkig is er nog de muziek zoals dit iconische nummer van Nacht und Nebel, Beats of Love.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Niet bepaald iets wat ik wil gaan promoten, houden van haten. Je hoorde Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Het is vrijdagavond, het is weekend, dus just relax.

0: Ja, hongerig zijn ze wel hoor. Bijt me, muerde me. Dit waren Juanes en Bomba Estéreo. Bijt me met jouw kussen natuurlijk. Dat was de bedoeling. Straks komt er weer zo'n leuk amazing momentje aan met de originals. En dan weet je misschien wel over wie of wat wij het hebben.
1: De grootste hits en de leukste oldies. Melinda FM.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Zelfs als het winstil is, word je zo van je sokkel geblazen door deze stem van Shanna Spiro, Die on This Hill. Het is alweer tijd om twee hits uit vorige eeuw boven te halen. Twee nummers ditmaal uit 1977. Zo dadelijk de band rond de zusjes Anne en Nancy Wilson, namelijk Heart met Crazy on You. Maar nu een verhaal over een boom die in de lente altijd zorgt voor een zee van bloemen. Magnolias Forever, dit is Claude François bij Melinda FM. Goeie avond.

Having My Baby van Papa Doc. En dan nu, zoals beloofd, tijd voor een Melinda FM Amazing Moment. The Originals. En dan weet je waarschijnlijk wel over wie we het hadden. K3. Happy

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent.

0: betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: oblivious down the road.
1: Op een veilige manier naar huis gebracht worden met de muziek van Melinda FM, Alex Warren en Carry You Home. En zo zijn we wel aan het einde gekomen van deze radioshow. Volgende week vrijdag zijn we graag terug bij opnieuw tussen 6 en 8 hier met een nieuwe Boeken Toe. De uitsmijter komt vandaag van Cresip, Running From. Fijn weekend, geniet van elkaar, hou het hoofd koel en het hart warm. Salut!

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.